0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM. Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Maasbracht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Je

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemorgen.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Puls FM.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: De minder gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Hendersen.
3: Iran heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak, dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Eerder had de VS ook al opnieuw doelwitten in Iran aangevallen. Bij een van die aanvallen in de buurt van de straat van Hormuz werd een huis geraakt, daar was een bruiloft aan de gang. Er vielen 4 doden en meer dan 50 gewonden. Het conflict laait serieus op nadat de Amerikanen Iran eergisteren voor het eerst in een maand weer aanvielen. In ons land gaat het gevangenispersoneel opnieuw staken vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde te weinig op. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
4: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
3: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. En dan nog sport. Op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets, 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden is er kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
6: Radio Pros.
7: Kopje koffie?
8: Some people say I'm an

Terug naar de jaren 50 was het dat, met de muziek van de Platters en de 16 Tons was dat. Het is later ook nog gecoverd door Louis Neves. Hele goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is woensdag 2 september en de kindjes hebben vandaag alweer een halve dag school. Dus ja, het gaat snel en de week is dan ook al door 2. En tot 9 uur ben ik weer bij jou.

0: Even op de Duitsstalige tour met deze Katharina Valente was dat. En speel nog eenmaal voor mich. Hup, was dat. Straks gaan we ook even kijken wie er allemaal jarig is vandaag op deze woensdag 2 september. Maar eerst nog een brokje muziek hier bij Radio Pros FM.
1: Pols FM.
2: Goedemorgen.
1: Pols FM.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en dit.

Het kleinste meneer is ook al verzot op mijn duiven. Hij gaat ieder zondag een keer met me mee, dan moet je ons samen zien schuiven. Die baas heeft een dochter, een duifje gelijk, zo lief en

als een duiver had ik daar te wachten, want duifjes zijn niet te vertrouwen. Geen duiver laat ik op mijn duivenkot toe, mijn duifje zal ik

Dat is al een heel oudje van Bob-Jan Schoepen. En ik zie zo heren mijn duivenkot en ik weet dat onze collega Patrick Molenaar elke dag naar zijn duivenkot gaat. Maar eerst luistert gij altijd naar de ochtendshow bij Radio Pros. Dat weet ik, dat gij altijd afstemt. En dat is toch wel leuk dat de collega's ook luisteren naar de collega's natuurlijk. En nu muziek van John Laddie en Dans wat dichter bij mij.

0: de beginjaren toen ik radio deed. Dat was in 1980 dat ik begonnen ben. En toen draaide ik ook wel heel veel muziek van John Laurie. Dus dit brengt toch ook wel heel wat herinneringen op. En dat was dus John Laurie die je hoorde. En dans wat dichter bij mij. Het is wel vroeg om een dansje te plaatsen natuurlijk. Maar ja, alles is mogelijk de dag van vandaag.
1: Radio Pros, Radio Pros, zomert erop los.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

0: Ron van der Steen.
1: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

La mama, ja, dat is altijd de allerbeste natuurlijk en je beste vriendin die je ooit kan hebben. En dat was muziek van Charles Aznavour, even op de Franstalige tour was dat. We gaan nog even wat terug naar het hit verleden met muziek van Emerson, Lake en Palmer en The Lucky Man.

105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Pros, zomer erop los.

De man is bekend van zijn seksmachine en dit nummer I Got You, I Feel Good mocht er zeker en vast niet onder doen. Ik heb het over deze grote meneer, James Brown was dat. Allemaal gedraaid in de ochtendshow hier bij Radio Pros FM. Tot 9 uur ben ik nog bij jou. En na 9 uur is er onze collega Johnny Johnson en die heeft een speciale aflevering vandaag. Ter herinnering en een hommage aan onze collega Pieter van Banden. En dan hoor je heel wat fijne muziek hier bij Radio Pros. En ik heb al een beetje gespikt en het ziet er echt wel goed uit. Dus zeker aan vast blijven luisteren. Maar ook de Hanzedag natuurlijk ook naar onze andere collega's.

Even terug in de tijd naar het hit verleden. 1969, muziek van CCR of Creedence Clearwater Revival. En die hoorde dit nummer, It Came Out of the Sky was dat. Even kijken wie er vandaag jarig is. En dat is toch ook wel een hele bekende acteur. Ik heb het over Keanu Reeves. Dat is een Canadees filmacteur, bekend van de Matrix-reeks. En zijn rol als Neo maakte hem wereldwijd een cult-icoon. En de John Wick, de rol waarmee hij het actiejaar opnieuw defineerde. En op 2 september vandaag wordt deze Keanu Reeves 62 jaar.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
4: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
5: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
5: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
7: Pols FM.
8: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Ron van der Steen.
10: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Romantica, dat hoor je elke zondagavond tussen 8 en 9 uur bij Radio Pros. En dit was er ook zo het bewijs van, deze mooie ballade van de Bee Gees en How Deep Is Your Love. Er is nog één die nog leeft van de Bee Gees en dat is Barry Gibb. En die was gisteren trouwens nog jarig op 1 september.

0: had destijds ook een hele grote hit te pakken met dat geweldige mooie nummer van haar, Eenzaam. En dit was een ander nummer van haar. Van een droom kan je alleen niet leven. Dat klopt helemaal. We gaan op naar 8 uur bij Radio Pros FM. Straks na 8 uur dan zijn we terug in deel 2 van de ochtendshow. Nog tot 9 uur deze ochtend.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gelderstum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermiswuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegang en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haaltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa Don Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
6: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

terug naar de gouden jaren 80 met de muziek van Peter Gabriel en de Salisbury Hill was dat. Er bestaat van dit nummer ook een live versie. Ik had die wel liever graag gedraaid, maar ze was niet te vinden in de database bij Radio Pros FM. Trouwens, hele goedemorgen als je er pas bij komt. Welkom in deel 2 van deze ochtendshow.

ik vind het een geweldig nummer, deze van Lionel Richie. Zo'n beetje op de disco en funk tour was dat. En Lionel Richie was dat met Angel. Straks gaan we ook even kijken naar nog een paar jarigen. Ze zouden eigenlijk jarig moeten geweest zijn, maar ze zijn reeds overleden. Maar het zijn wel heel bekende, dus straks daarvoor even een herinnering. En hier is Undercover nog eens en I Never Let Her Slip Away. Hij maakte ook al die andere cover van Baker Street. Slip away.

0: Zomertrap los.
1: Joepie!
2: Big, we gaan beginnen.
3: Ik ben er al, Betsy.
2: En geen windjes laten deze keer.
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Big!

dacht, laten we deze ochtend ook een beetje hek doen met zo van die nummertjes te draaien. En dat hoorde je af en toe wel een keertje in deze ochtendshow. En dit keer was het de beurt aan de Big & Betsy Show. En nu K3.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Welkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM. Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Ron van der Steen.
3: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

Onze collega Johnny Johnson die heeft jarenlang Breakfast in Amerika gedaan. En dit was uit 1979, muziek van Supertramp die je hoorde. En we herdenken ook even onze grote artiesten die overleden zijn. En er is één overleden op 6 juni 2006. En ik heb het over Billy Preston. Dat was een Amerikaanse soul- en rockmuzikus. En Billy Preston die was geboren op 2 september 1946 eigenlijk. En dus je zou vandaag gezien normaal vandaag 80 jaar zijn geworden. Maar het heeft niet mogen zijn.

even op de Nederlandstalige Tour met een nieuw nummer uitgebracht van deze Marco Kimsen was dat. En Heeft Me Liefde. Soms kan je van de liefde niet genoeg krijgen. Maar je kan ook niet alleen leven van de liefde natuurlijk. Er moeten ook nog andere dingen gebeuren.

Het is deze week onze Radio Pros FM supertip van deze week. Deze nieuwe single van Jurgen Dilane hoorde je. En waarom voel ik nog steeds? En als ik zeg dikke Lou, diggy lay, dan denk je toch wel eens aan die Antwerpse Strangers.

We herinneren vandaag ook even aan een artiest, Albert West, die overleden is op 4 juni 2015. Dat was een Nederlandse zanger en producer. Wij kennen hem van zijn mooie nummer Ginny Come Lately. En Albert West, ja, die zou vandaag gezien op 2 september 77 jaar zijn geworden. Maar hij is er jammer genoeg niet meer.

0: Billy Joel draait ook al een tijdje mee in de muziekwereld. En die hoorde Billy Joel met Your Only Human Second Wind was dat. We gaan hier op naar 9 uur bij Radio Pros FM. Ik moet hier plaats ruimen voor collega Johnny Johnson voor meezingers op de werkvloer. Die er zometeen aankomt vanaf 9 uur met een speciale uitzending. Vandaag een hommage aan Pieter van Banden. Dus zeker en vast blijven luisteren. En ik ben er graag morgen weer bij, even na 7 uur voor een nieuwe ochtendshow.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Niemand pendelt zo lang als wij Belgen. Voor het eerst zijn we gemiddeld langer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. Dat is 13 minuten langer zelfs dan het Europees gemiddelde. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SDWorks, Veerle Michiels.
4: Een deel van de verklaring bij ons zit hem vooral in het feit, we hebben het hoogste aandeel van werknemers die 2 uur of meer per dag pendelen, maar ook het hoogste aandeel van werknemers die het verste pendelen, dus 120 kilometer per dag, dus 120 heen en terug is dat dan.
3: Ook de files spelen mee en we kopen vaker dan andere Europeanen een huis waar we blijven wonen als we van job veranderen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven niet makkelijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Politiek journaliste Fleur Mees.
5: Het gaat dan bijvoorbeeld over de btw-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de btw zouden ook een vorm van een rijkstax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
3: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Hamburg in Duitsland zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij vannacht, dat bevestigt de politie daar. Er zouden ook verschillende mensen gewond zijn. De schietpartij gebeurde op een industrieterrein. Waarom is nog niet duidelijk. De politie zoekt de dader met tientallen patrouillewagens. Ze gaan ervan uit dat hij de slachtoffers kende. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak, dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets, 2 keer 6-4. Zizou Bergs speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

zou je denken. Maar niets is minder waar. Want we duiken in het hitverleden van een echte hemelse held. Iemand die ons verlaten heeft. Een eerbetoon aan hem. En zeker geen programma doen zoals hem. Want dat kan niemand. We draaien zijn muziek uit zijn platenbak.

is Petula Clark en dat met Bye Bye Mon Amour. Een hulde brengen we vandaag, vrienden. We eren een vriend en collega. Dit is een hommage van een radio- en tv-man. De man die geen computers nodig had om de geschiedenis te kennen van de artiest en zijn muziek. Dan hebben we het over Jean-Pierre Bergmans. Of zoals iedereen hem kende, Pieter van Badden. Deze komt uit 1970. Hier is Bridget the Midget en Mr. Race.

0: Dit was een van de laatste platen die hij draaide voor hij deze wereld verliet. Dit waren Ray Stevens en dat met Bridget the Midget. En je gaat vandaag ook wel een beetje horen. We gaan er een beetje jingles tussen draaien van Pieter van Banden. Hier zijn de acht Rivieras.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Pieter van Banden presenteert het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Elke zaterdag van 12 tot 2.

Deze kwam uit 1964. Ze waren een Amerikaanse rockband, rock'n'roll en surf music band. En dit was hun bekendste nummer. Dit waren de 8 Rivieras uit 64. En dat met de California Sun. En hier zijn de Hub.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
5: Bros. Johnny Johnson.
6: Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah, yeah, I got stung by a sweet.

0: Elvis, the King of Rock and Roll. Een plaat waar Pieter van Banden zeker zijn plan kon mee trekken, want hij wist alles over the King. En hij wist het jaartal en alles. Dat heb ik ook zitten opzoeken. Deze kwam uit 1959. Een van de vroegere platen van the King of Rock and Roll, Elvis Presley. We hebben het vandaag over collega Pieter van Banden. Pieter zag voor het eerst het daglicht op 20 februari 1949 te Ninove. Waar hij al meteen begon mee te schreeuwen op de eerste tonen van muziek. Muziek was zijn leven, zijn passie, zijn alles. We zullen hem dan ook nooit vergeten.
1: Het Muziekmuseum. Elke zaterdag van 12 tot 2 via Radio PROS. Pure nostalgie.

werd geboren in 1937 in New Jersey in de jaren 50 en 60. Scoorde ze een van de grootste vrouwelijke hits en ze was dan ook de grootste popster. Zij overleed in 2025 op 87-jarige leeftijd. Radio.

Woody en Barking Up the Wrong Tree. Als we alle platen van Pieter van Banderen moesten draaien, dan zijn we wel 2 weken zoet eigenlijk. Want Pieter had een ongelooflijke kennis. Hij was een echte pionier van de radio. De muzikale grootte van Dalen. Radio El Pirato, waar hij zijn eerste radionaam uit zijn hoed toverde. Jean-Pierre werd DJ Jampy Starlight. En toen Jampy zijn muzikale stappen verder zette, ging hij andere oorden opzoeken. Bij Radio Saturnus, waar de naam Pieter van Banden ontstond. Ken je deze nog? Hier is Richard Anthony.

Party. Iedereen kent deze artiest, zijn echte naam was Thomas Palsy Lebert. En zag in 1935 het leven slecht. Hij gaf energieke live optredens, ook in België. En hij werd 84 jaar. Pieter van Banden had een enorme grote fanbase. Dat is trouwens ook gebleken vanmorgen, want Yvette uit Willebroek, die schreef ons: goedemorgen, eerst spijtig, had beter geweest op een donderdagavond. Ja, want Pieter, die speelde altijd donderdagavond en we hielden ons boksje bij en dan hebben we wat kousen versleten op zijn muziek. En dat schuifde het goed bij het rocken. Hij kon telefoon en mail en draaien. We missen de donderdagavond met hem. We missen hem nog steeds en we hielden van hem. En hij was ook een echte rocker. Zoals wij. We wensen je veel succes met het programma. Dankjewel, Yvette uit Willebroek. En Yvette, ik moet je vertellen, het is zeker niet makkelijk om in Pietersen schoenen te staan. We proberen alleen maar ons best te doen. Toen het avontuur stopte bij Saturnus, bleef Pieter niet stilzitten. En hing hij vandaar naar Radio AVO. Dit was ook een van zijn favorietjes die hij regelmatig draaide hier op Radio Pros. Frankie Ford, en dat met de C.

Ricky Ford, deze Amerikaanse pianist, kwam uit New Orleans. En je hoorde zijn grootste hit, Sea Cruise. Hij werd wel eens de Boogie Woogie Man genoemd. Deze dateerde uit 1958. Was trouwens een goede vriend van Fats Domino, deze Frankie Ford. Na zijn avontuur bij Radio AVO, kwam Pieter zijn eerste stappen zetten hier bij Radio Pros. En dit was zijn eerste plaats. Eentje van Jerry Lee Lewis. And I'm so lonesome I could cry.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pos FM.
4: Goedemorgen.
5: Johnny Johnson,

Ik kom uit de country music met zijn diepe stem. Veroverde hij vele meisjesharten. Hij overleed in 1993. De volgende zangeres is een actrice en werd geboren in 1922 in Cincinnati, Ohio. Doris Day.

iedereen kent Doris Day nog wel. Ze begon ooit als zangeres, maar werd daarna een big band zangeres en werd in de jaren 40 ook onthaald in Hollywood met haar warme stem. En ze maakte ook twee films, onder andere Pillow Talk. Deze single komt daaruit. We draaiden Doris Day. Terug even naar 1956. Hier is Ruth Brown en The Lucky Lips.

0: Samen vertolkt werd door Cliff Richard uit 56. Red Brown and the Lucky Lips.
1: Radio PROS. Het Muziekmuseum. Pure antiek.

toevallig kwam deze dame op de proppen met deze plaat uit 1962. And Too Late To Worry. Dat was Babstino. Als je pas afstemt, vrienden. Dit is Radio Proost vandaag met een hommage aan Pieter van Banden. Naast radio maken was Pieter ook redacteur bij Radiovisie, waar ze hem apprecieerden als een god. Pieter was een druk man die leefde voor zijn muziek en zijn opzoekingswerk. Maar hij hield ook van de politiek en hij was lid van de CD&V in Denderleeuw en hij was een gewezen werknemer van het ACV. Dit is een plaat van Bandits ter ere van Roy Orbison. Hier is Claudette.

Roy Orbison. En hommages brengen, dat is wat wij vandaag ook doen voor onze verloren collega Pieter van Banden. Ik hoop dat hij meeluistert en dat hij mij een beetje corrigeert. Want het is zeker niet makkelijk om in zijn schoenen te staan. Quartet draaiden we en we gaan terug naar 1958. Ik moet zeggen, deze plaat was er eentje van Jackie Wilson. Die werd in 1934 geboren. Hij was een echt idool. Hij werd geboren in Detroit, USA. Hij begon als leadzanger in de Domino's en daarna ging hij gewoon solo.

Deze artiest kennen we allemaal nog van Higher and Higher en Rita Petit. Dit was een van zijn eerste singles in 1958. We draaiden Jackie Wilson en Lonely Teardrops. Vrienden, we gaan naar het einde van deel 1. We komen zo meteen terug in het tweede gedeelte van de hommage aan Pieter van Banden.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvijf. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Helterst. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa del Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
7: Het Muziekmuseum. Elke zaterdag van 12 tot 2 via Radio PROS. Pure nostalgie. Pieter van Banden. Pieter van Banden. Voor Radio PROS. Vanuit Heltergem. Op 105.5.

Summer kreeg meer succes in Europa dan in de USA. Ze was weliswaar de enige echte rock'n'roll queen in de jaren 60. En dan hebben we het over Barbara Evans. Vrienden, welkom in deel 2 van onze hommage aan Pieter van Banden. En ik wil er ook even bij vermelden dat we John Alt ook zeker nog niet vergeten zijn. Twee hemelse helden. Als je van Pieter van Banden praat, dan praat je over muziek. Dan praat je over kennis. Het moest allemaal correct zijn. Jaartal, zanger, zangeres, groep, het moest. En het zou juist zijn. Hij werd zelfs gevraagd bij Guy Depree om deze te helpen met programma's en dergelijke. Pieter wist het allemaal. Hij was de levende encyclopedie. Terug een beetje de tijd in nu. Dat doen we al de ganse dag, hè. Hier is Fats Domino. Bye bye baby.

Helbeek in de Westrand. Is al een paar jaar overleden deze Fats Domino, afkomstig uit New Orleans. En dat met Bye Bye Baby. We kregen een paar berichten van ons Molly en ook van Stavros. Hey Johnny, goed bezig. Van banden zal fier zijn. Wel,

kon deze Alan Price wel heel goed pruimen, want hij was de toetsenist van de Animals die je nog kent van The House of the Rising Sun. Hij schreef vooral filmmuziek en bleef optreden als solo-artiest. Deze keer maakte hij een duo, je hoort ze wel regelmatig op de radio, Alan Price en Georgie Fame, en dat met, Rosetta. Deze plaat kent iedereen ook nog wel. Ook nog zo'n lieveling van Peter. Hier is Bobby Darin. Yeah.

1958 had deze artiest een wereldhit met zijn rock'n'roll plaat Splish Splash. En je kent hem ook nog wel van Mac the Knife. Hij was vooral een pop, jazz en swingzanger die de theaters prefereerde. Deze Bobby Darin en dat met Dream Lover. Pieter was ook redacteur. Maar Pieter was ook de archivaris van het foto- en radioarchief. Fotograaf en technicus bij de Radio Awards. Pieter was eveneens auteur van reportages bij Radio 2, The Q, The Joe, Studio Brussel en Nostalgie. En Pieter hield ook wel van instrumentale muziek, zoals deze van The Shadows hier.

En ook van Nederlandstalige muziek had Pieter een broertje dood, want hij hoorde dat ook graag. Deze dame werd geboren in Indonesië en kwam al heel jong naar Nederland. In 1962 brak ze door met dit lied.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerste, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pulse FM. Goedemorgen. 105.

meid. Het is heel moeilijk om Pieter van Banden al zijn platen te spelen, want dan zitten we hier tot volgende maand. Zo groot was deze man die alles wist over muziek. Hij stond bekend om zijn enorme kennis van radio, Vlaamse, rock'n'roll en oldies. Ja, alle muziek. Zijn hart lag bij Pros. En niets was hem te veel. Hij wist gewoon alles. Ooit zei hij tegen mij: muziek moet uit je hart komen. En muziek moet er zijn voor de mensen. En radio maken, dat doe je met passie. Anders hang je de microfoon gewoon aan de kapstok. Hier is Barbara Pittman, Handsome Man.

Deze Margaret Whiting werd geboren in 1924 in Detroit. Ze was een echte orkestzangeres en was bevriend met Marilyn Monroe. Bekend van de nummers Moonlight in Vermont, It's Cold Outside. Ze werd 86.

Zij was een pop- en soulzangeres uit Philadelphia en scoorde een enorme wereldwijde hit met Mashed Potato Time. Dit was Didi Sharp. Pieter van Banden was ook iemand die van zijn collega's hield. Hij bracht altijd een suikerwafel mee voor iedereen hier in de studio's. Collega Raf Vermoezen heeft er ook nog een hele mooie anekdote bij geschreven. Hij zei altijd op het einde van zijn programma: eerst een douche nemen en dan punteren. En dan is alles betaald. En hij nam voor zijn 4 uurtje een suikerwafel mee die ik meebracht. We zullen hem nooit vergeten. Dit muzikale genie bleef doorgaan tot de laatste dag. De laatste slag. Het laatste moment. Zo was Pieter.

Ze waren een duo. Het waren twee Johnny's. Eén met een lange I en eentje met IE. Ze scoort in dit liedje van Ragmo. Ze namen dit vrolijke novelty liedje op en het werd meteen een wereldsucces. De J Brothers en dat met Ragmo. Volgende plaats die ik ga draaien is er eentje van mij.

speciaal voor Pieter, de man die alles wist over rock en roll. Deze kwam uit 84. Johnny Hallyday en Carl Perkins en Blue Suede Shoes. Van een Paul Anka hield hij ook wel. Hier is hem nog een keer met Adam

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Pulse FM.
7: Goedemorgen.
8: Johnny Johnson.

Dit waren twee country artiesten. Zij smolten samen in Nashville en maakten deze ene grote hit. Want Pieter was ook wel een beetje gek van country music. Hij vertelde me ooit: Johnny, als je in Amerika gezeten hebt, dan heb je waarschijnlijk wel veel country artiesten tegengekomen. Inderdaad, dat was ook zo. En ik moet zeggen, een van zijn lievelingsplaten gaan we nu draaien. Dat is Lynn Anderson.

Country, dat was Lynn Anderson en I Never Promised You a Rose Garden. Deze kon je ook brengen. Bellamy Brothers, no country music for all.

Pieter van Banden, onze grote held. Onze Mr. Know-it-all, dat was hij. Het muzikale genie bleef doorgaan tot de laatste dag. De laatste slag. En toen plots, op 20 mei 2025, sloeg het noodlot toe. Geen geluid meer. Geen plaat meer. Geen gepassioneerde biografie meer. Het was stil. Heel stil. Een pionier. De man met de grootste liefde van de muziek is niet meer. Het leek of de radiowereld ineens helemaal stil stond. Jean-Pierre Bergmans, alias Jean-Pie Starlight, alias Pieter van Banden, stond voor de hemelse poort en liet ons achter. Ikzelf voel me zeer vereerd dat ik dit programma mocht doen ter ere van Pieter. Hem vervangen, dat kan niemand. Maar een hommage brengen, dat wel. Pieter, we eren je, man. Man met muziek in het hart. Samen met John Alt. Je blijft voorbestaan in onze harten. En we zullen je nooit vergeten. Pieter, forever. The show must go on. Bedankt allemaal en graag tot zaterdag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
8: Radio Pros.

Nummer afkomstig van Maria McKee en dat met Show Me Heaven. We zijn alweer woensdag ondertussen 11:06 geworden, vrienden. Van harte welkom in ons programma Middag Radio. En wij zijn erbij tussen 11 en 2 uur. Eerst en vooral wil ik toch oprecht mijn hartelijke dank uitspreken aan Johnny Johnson voor deze prachtige hommage rond onze goede vriend die we nooit zullen vergeten, en dat is Pieter van Bandom. Dankjewel Johnny, het was een fantastisch programma, dat mag gezegd worden. Ook gaan we uiteraard onze Jonald niet vergeten. Bedankt Johnny voor alles, man. Ja, vrienden, de radio draait gewoon verder, hè, Johnny, niks aan te doen. Nicole en de Olsen Brothers komen er nu aan met Fly on the Wings.

Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.

Chubby Checker en Let's Twist Again. Altijd bijzonder fijn om zulke nummers te beluisteren hier via de radio. Zo dadelijk muziek uit Zweden met ABBA. En dat doen we met ditmaal nummer Voulez-vous. Maar eerst deze van 5000 Volt. Heel gevaarlijk. I'm on fire.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
6: Goedemiddag Radio.
7: Ed van Bever.
8: Ed van Bever.

sympathieke Frank Galan op de radio bij Pros FM. En ik zie tranen in je ogen. We gaan even richting Mexico. Dat doen we samen met deze kerel David van Dijk.

Ja, het werd een zeer grote hit in 1973 voor deze Sheriff Dean. Inderdaad, een geweldige plaat. En deze komt zo dadelijk van Alan Folly met We Belong to the Night. Maar die vorige plaat kwam uit in 73 en deze kwam uit in 74. Hier zijn de Cats uit Volendam en dat met Be My Day.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Goedemiddag,
3: Ed van Bever.
2: Ed van Bever.
4: Middagradio.
5: Gewoon schattig.

De keizer van het Vlaamse lied wil Tura uiteraard met iedereen heeft iemand nodig en gelijk heeft hij voor 100%. We gaan naar 2015 en toen nam Bobby Prins deze plaat op. 18 rode rozen.

My Song Is Like A Love Song, een van die zoveel mooie nummers van hen uiteraard hier op de radio. Even kijken, 7 voor 12 geworden, vrienden, zijn we hier bij Radio Pros FM. Betekent richting het nieuws en het weerbericht en nadien ook richting deel 2. Wat hebben we nog in dit gedeelte? Wel, zometeen Demis Roussos laten we op jullie los als afsluiter van ons eerste gedeelte. Maar ook nog deze van Paul Da Vinci. And Your Baby Ain't Your Baby Anymore.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Justitieminister Annelies Verlinde komt opnieuw met een aantal maatregelen om het drugsgeweld aan te pakken. Dat heeft ze vanmiddag aangekondigd in de Kamercommissie rond de recente schietpartijen in Brussel. Minister Verlinde belooft onder meer een versterking van de federale politie en strengere straffen. Maar justitie heeft ook extra middelen nodig, zegt ze.
4: De recente brutale schietpartijen en het aanhoudend drugsgeweld confronteren ons met een harde realiteit. Ondanks de dagelijkse en omvangrijke inzet van politie, justitie en tal van andere veiligheids- en preventiediensten slagen criminele netwerken er nog steeds in om hun activiteiten verder te zetten.
3: De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro, maar op veiligheid mogen we volgens Verlinde niet besparen. Benzine wordt morgen weer fors duurder. Je betaalt dan maximaal 2,05 euro voor een liter benzine 95. En dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook diesel tanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal 2,38 euro. En ook de Europese gasprijzen staan op recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. In Overasselt in Nederland staan nog altijd zwaar bewapende agenten aan het huis waar begin deze week een schietpartij plaatsvond. Een grote groep zwaar bewapende mannen schoot een man van 51 dood en 2 agenten raakten gewond. De politie kon al 34 verdachten oppakken, onder wie ook 2 Belgen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en waarom. Maar het zou draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In Congo zijn nu al meer dan 3000 mensen overleden aan ebola. Dat is ongeveer 1 op de 2 mensen die de voorbije maanden besmet raakten. Dat zeggen de gezondheidsautoriteiten daar. De uitbraak daar is heel moeilijk te bestrijden, omdat er tegen deze variant geen medicijnen of een vaccin bestaan. En IKEA verlaagt de prijs van bijna 850 producten. Sinds gisteren zijn sommige zetels, kasten en opbergboxen tot de helft goedkoper. En dat is opvallend, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
5: IKEA heeft begrepen dat de koopkracht van de consument onder druk komt te staan en heeft daar resoluut voor gekozen om die klant te volgen, om heel dicht bij die klant te blijven zitten. Dat is natuurlijk wel een plek die andere ketens voor een deel al hebben ingenomen, zoals Action of andere retailers. En dus daarmee gaan ze ook natuurlijk in aanval.
3: De komende maanden worden nog eens 100 producten goedkoper. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

Wat een prachtige klassieker, deze van Octopus met I'm So In Love With You. Op deze woensdag zijn we exact 7 over 12 geworden. Vrienden, van harte welkom in ons tweede gedeelte van ons programma hier bij Pros FM. En uiteraard via deze weg allemaal een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Een aantal aangevraagde platen zijn ook ondertussen al binnengelopen. Onder meer eentje van Frida en Johan uit Herzelen. Het is een plaat afkomstig uit 1981. Peter, Sue en Mark. Hier zijn ze met Birds of Paradise.

Nummer afkomstig van Nick Kamen en I Promise Myself. Allemaal te beluisteren op je nooit vervelende radio. Zo dadelijk hebben we onder meer Sacha Distel klaar met Monsieur Cannibal. Maar eerst deze plaat van China Eastern nog even hier bij Pros FM. En van 9 to 5.

0: op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM Radio Pros.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Corrie Konings, uiteraard met jouw stem, jouw lach en jouw blik. Inderdaad, heel wat leuke muziek op de radio hier bij Pros FM. Dat doen we elke keer opnieuw, 24 op 24. Zo dadelijk tijd voor onze supertip van de week is nog steeds deze week Jurgen Delano met Waarom voel ik nog steeds. En nog een plaat van Pierre Kartner, oftewel beter gekend bij ons als Vader Abraham. En Uge, Uge, Uge.

Geweldig nummer, dat van de Fats Domino en dat met Forever and Forever. Ja, en van de ene klassieker gaan we naar de andere klassieker. Een klassieker die werd aangevraagd door Celeste, onze overbuurvrouw. En met deze klassieker duiken we naar het hitjaar 1969. En wat voor een Percy Slash op de radio hier bij ons in My Special Prayer.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Het is en blijft toch wel een gewone topplaat van Isabelle A. van indertijd. En jij mag altijd op me rekenen. Terug naar Nederland.

Zeer geliefd bij ons in Vlaanderen, maar uiteraard ook in Nederland. Deze Jan Smit en Als de Nacht Verdwijnt. In dit uur nog een tweetal nummers te gaan en dan gaan we uiteraard richting deel 3. Wham and Freedom, die komt er zo dadelijk aan. Maar we hebben ook nog dit van Level 42 en dat met Lessons in Love.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haaltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa Don Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Fantastisch nummer noemen we dat. Mike Oldfield en Moonlight Shadow. Vrienden, we zijn inmiddels 9-1 geworden op deze woensdagmiddag. Dat betekent uiteraard ons derde en laatste gedeelte. En Straf Rafken, die komt er straks aan. Dat mag nog even kwijt. Hier is Nolans op de radio. Attention to me.

Belgisch topwerk van Jessen en dat met On and On. We kregen een berichtje van Patrick en dat hij vroeg een plaatje aan, heel speciaal voor zijn collega, want Dine heeft een nieuwe Vespa gekocht. En ja, we hebben een beetje moeten zoeken voor een toepasselijke plaat, maar ik heb toch eentje gevonden en die komt er zo dadelijk aan na Alphaville met Big in Japan. En wat hebben we gevonden? Wel, de Music Line en Hey, de Motorman. Die komt er straks aan.

0: schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.

Muziek van Franke Boeiengroep hier bij Radio Plus FM. En dat met het nummer Kronenburgpark. 2018, daar keren wij even naar terug, vrienden. Get ready, en ik weet niet hoe.

Muziek van Johnny en Cher en met het nummer I Got You Babe. Zodanig gaan we naar richting 1980 met een plaat die werd aangevraagd door Johan uit Herzelen, Giaro en Le Jardin de Suelle. Maar eerst nog dit plaatje van Richie en Poveri en Mama Maria.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Erik van Eigen hier bij Pros FM en de herinnering die blijft. Heel lang geleden dat we dit nog lieten horen. Hier is Helmut Lotti en Bij jou alleen.

Helmut Lotti met die hele grote en hoge stem en bij jou alleen. Ja, vrienden, we naderen alweer het einde van onze middagradio op deze woensdagmiddag. Ik wens u allemaal nog een fijne woensdagnamiddag toe hier bij Radio Pros. En veel plezier met onze komende collega's. Zo dadelijk is dat in de eerste plaats onze Raf Vermozen en het programma Siesta. Wat mij betreft, ik ben er heel graag terug morgen bij tussen 11 en 2 voor dit programma. Nog een tweetal platen te gaan uit de 79, zo dadelijk ABBA en Chiquitita. En ook nog deze discoplaat van The Four Tops en I Can't Help Myself. Tot morgen allemaal.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: De klok van 2 uur geworden, woensdag namiddag op je radio. Betekent siesta met de ondertekende Was Not Was. Hoorde je en Walk the Dinosaur. Dank woordje aan onze Ed van Bever voor zijn middagradio. Is er morgen natuurlijk terug bij van 11 uur. Wij houden je gezelschap tot een uur of vier. Tot onze lekker lekker boemboem komt. Onze Gerrit. Bart Kael en Zort Verliefd.
1: Hoor

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM. Radio Pros.
5: Dit is Siesta. Siesta. Met Raf Vermoessen op Radio Pros.

was natuurlijk Two van Biola op je radio. En ja, dank u wel. En de volgende is voor ons Molly. Goedemiddag Grafke, kun je een plaat spelen van Christophe onder de toren? Groetjes, tuurlijk Molly. Voor u alles, hè. Hier is ze. En nadien de super tip.

Nog heel de week de supertip hier op Pros FM. Onze sympathieke Jurgen Delano. En waarom voel ik nog steeds? Hele mooie plaat, hele mooie. En wat Pieter van Banden ook draaide, dat was deze. Digidex en Eva de Roveren. En slaap lekker.

Don McLean op Prozeven en Crying. Tracy Ullman en Move Over, Darling.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Goedemiddag.
2: Siesta. Of pros. Met Raf.

0: goed thuis nog in de platencollectie liggen bij mij. Van de 45 toeren plaatjes. Deze Travassie en Wasmachine.
1: Wringen.
0: Ja, spoelen. Nu gaat het allemaal heel gemakkelijk, maar vroeger hadden de mensen heel wat werk voor te wassen. Hè? Ja, weet dat nog met zo'n klok voor te stampen en zo? Ja. Nu niet het graag meer doen. Dinky Toys, I can't keep my hands off you. Jawel hoor, jawel. Er zijn deftige mensen hier bij Proze.

Daar met Chris Bauer. En nu onze Frans. Met een moeder ben je niet maar even. En dat is de waarheid ook. Hè. Aan richting 3 uur nog 2 platen te gaan. Zo dadelijk Noordkaap met satelliet Suzy. Maar eerst gebroeders Koop.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

eens dat zomersgevoel boven halen met onze opener van het tweede gedeelte van Siesta, Luis Fonsi en Despacito hier op Pros FM. Van harte welkom in het tweede gedeelte. Tot 4 uur zijn we er nog bij jullie. Een heel pak leuke hits van de, zoals deze van Tina Turner en Disco Inferno.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: ProsFM. Radio Pros.
8: Siesta op Pros met Raf.

Konings op je radio en er hangt iets in de lucht, ja, liefde. Frank Galan, en waarom kwam jij in mijn leven?

Een plaat die ik draai ter nagedachtenis van ons Marleentje aan de Zwarbe. Gisteren 23 jaar samen, maar ja, het mocht niet zijn. Rihanna en Diamonds, een van haar lievelingsplaten. Nog steeds siesta op je woensdag namiddag. Tot een uur of vier met nu Bonnie Pointer. I can't help myself. Zowel ze kan wel goed met een plank trekken.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 105.5, 107.1.

Heel speciaal voor onze Johnny Johnson, die dat deze ochtend prachtig heeft gedaan. En voor iedereen die een country hart heeft, deze John Denver en A Country Girl in Paris. Fleetwood Mac, as long as you follow op Pros FM.

Beginperiode van Madonna. Who's that girl? Ziezo, beste vrienden. Ver tijd om afscheid te gaan nemen. Onze Gerrit is er klaar voor zijn hits in de spits. Krijg nog een paar platen van mij. Lekker Andrew Landers, John Newman. Maar eerst is Barry Manilow en Mandy. Vrijdagmiddag ben ik er terug bij. Zoals ook zaterdag voormiddag voor de ontbijtradio. En dat samen met Ed. Nog veel plezier hoor, hier op Pros FM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Antwerpen is daarnet de nieuwe gevangenis officieel geopend. De bevoegde ministers hebben het lintje daar doorgeknipt. Voorlopig is de gevangenis wel nog leeg, want er zijn nog altijd 200 cipiers tekort om de gevangenis te laten draaien. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. Er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig, nadat daar een drone met explosieven gevonden werd, in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Rusland ontkent die beschuldigingen. En Iran beschuldigt de VS van oorlogsmisdaden na een dodelijke raketaanval op een bruiloft afgelopen nacht. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Iran heeft het over een wanhopige poging van de VS om te verdoezelen dat ze de oorlog aan het verliezen zijn. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maximaal tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen, tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we meer zon.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
5: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

aanbieden aan jullie, de luisteraar, want gisteren rond 5:30 gingen we het weerbericht doen. Dat is ook wel gelukt. We hebben het een keer anders gedaan dan anders. En toch blijft dat instrumentaal dienstje doordraaien. Dus dat gaan we niet meer doen, zodat we niet 10 minuten aan een stuk naar dat stom nietje moet luisteren. Enfin, we zijn er nu toch wel ook alweer met leuke fijne platen. Topplaten hebben we voor jullie klaarstaan met onder meer geweldige hits. Yesterday, Today, Tomorrow gaan we zometeen spelen. En eentje op aanvraag ook van onze Celeste. Zij vroeg een plaat aan en ik heb het even opgezocht. Op YouTube staat die plaat wel. Maar ik heb het niet in ons programmaatje steken. En dat zou normaal gezien de B-zijde zijn van de single Alleen. Maar die heb ik ze dus alleen, heb ik wel, maar die andere plaat heb ik niet. Dus we gaan dan John Larry draaien. Het is niet allemaal goud dat blinkt. Ik hoop dat je dat ook wel een klein beetje leuk vindt. Voor de rest kan ik alleen nog zeggen, Raf Vermoeze en de andere collega's, bedankt voor jullie fijne programmatie. En wij zijn nog nu tot en met 8:00 van harte welkom. Yesterday, Today, Tomorrow van Berre is trouwens ook aangevraagd geweest door Erwin.

Het is niet altijd goud dat blinkt. En nu is het ook alweer een klein beetje stress, want het is de eerste woensdag namiddag, terwijl dat het schooljaar net gisteren is begonnen, uiteraard. Hè. En dan doet je op een woensdag namiddag niet hetzelfde dan dat je het ervoor deed. Want nu is het echt wel boeken kopen, turnslufjes kopen en noemt zo maar op. Er zijn dingen die je wel kan spreiden. Je weet, september is altijd een dure maand. Er zijn dingen die je altijd wel kan spreiden. Dat je zegt zo van half augustus kan ik dat en dat en dat kopen. Zodat ik dat sowieso weet dat dat moet gebeuren. Want turnslufjes zijn meestal te klein van het jaar tevoren. Of ze zijn versleten, of ze zijn te klein. Dus dat kan je dan sowieso doen rond half augustus. Dus je hoeft niet altijd alles te kopen in september, want het is al duur genoeg als het schooljaar terug start. Zometeen krijg je van mij een plaat van lang vervlogen tijden. De Zweedse groep HH heeft daar ook wel een geweldige cover van gemaakt, maar dit is de originele. Die gaan we zometeen spelen en dat is de Everly Brothers en Crying in the Rain. Maar eerst nog deze fijne klassieker van Middle of the Road op jullie loslaten. Het zijn zo van die platen die je toch wel zeker vast kan smaken. Zelfs is het woensdag namiddag een beetje stressmomentje met de klein mannen en dergelijke meer. Maar als je een klein beetje wilt ontspannen, moet je zeker blijven luisteren, want ik heb nog geweldige muziek voor jullie klaarstaan.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke

0: Dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Puls FM.
4: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Tom, Petter en Anja heeft dat aangevraagd. Maar als ik aan Anja denk, denk ik ook aan Jan. Jan Bakker uiteraard, onze fijne collega die elke keer de top 15 presenteert op vrijdagochtend. Maar niet alleen dat, hij is er ook altijd bij tijdens de middagradio is het niet, maar wel met de ontbijtradio, dat je groeten en verzoeken kan aanvragen via Jan Bakker. En een collegaatje die dan ook wel co-presentator is. Elke keer zaterdagochtend tussen 9 en 12 uur. Dus het is altijd wel fijn om daarnaar te luisteren en plaatjes aan te vragen. Dus daarom heb ik deze gedraaid van Jan Klaassen. Ze is de trompetter van Rob de Nijs. Dit is helemaal Belgisch, maar het is ook wel een stukje Franstalig. Zij komt uit Italië. Ze noemt Elisa Travati en hij noemt gewoonweg Tom Dice. In Nouveau, die gaan we nog eens draaien voor jullie.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Het is altijd een beetje spannend als je aan iemand zijn telefoonnummer geeft. Hè, dan kan je altijd een klein beetje uitbedrogen kunnen worden. 09002-345-709 was het telefoonnummer van Trimity. Helemaal Belgisch. Een plaatje geproduceerd door Fred Becky, weet je dat nog wel. Maar dat is, ja, die man is ondertussen toch ook wel even overleden. Maar het plaatje blijft nog altijd een super gondelondie uit de jaren 70. Dan is het nu tijd geworden voor onze supertip van de week. En de supertip van de week is natuurlijk onze Jurgen Delano. Waarom voel ik nog steeds?

Kijf, als je het mij vraagt, deze Jurgen Delano. En waarom voel ik nog steeds? Ik voel het ook nog steeds, jongens. Ik heb altijd zin om geweldige radio te maken samen met jullie. Straks rond 4:15 krijg je nieuwe platen horen. En dan krijg je ook nog straks het weerbericht rond 5:30 met 2 tempoplaten. Maar nu is het tijd geworden voor 2 rustige platen. Het rustmomentje in het programma doen we altijd rond dit uur van de dag toch wel. Tot aan het blokje van reclame krijgen van mij Axel Wet en Pasque Cetwa. Een geweldig mooi nummer, maar dit is ook niet te versmaden. Dit zijn de formatie met Chrissy Hynde en The Pretenders. I Stand By You.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM.
6: Goedemiddag.
4: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Hij kan het toch wel. Geweldige muziek heeft hij toch wel gemaakt. Muziek om een beetje vrolijk van te komen achteraan. Deze Lou Rules en You Never Find Another Love. En dat is wel vanzelfsprekend. En zelfbewust dat hij dat zingt waarschijnlijk wel. Goed, nu is het tijd geworden dat we even de nieuwe plaat onder de loep gaan plakken. Het is een nieuwe plaat van Teddy Swings. Die ken je misschien wel van Loose Control, To The Door en zo. Maar dit is helemaal nieuw. Er staat er momenteel in de hitparade mee. Mr. Know-It-All, die gaan we spelen. En dat op dit uur van de dag is het wel altijd wel eens fijn om een keer iets anders te hebben dan anders.

De nieuwe plaat dat ik aan jullie heb voorgesteld, deze Teddy Swings en Mr. Know It All. Beste vrienden, als alles goed gaat, draag ik voor 5 uur ook nog wel Jim Diamond met I Shouldn't Have No Better. Maar ik heb ook nog een lekkere dansplaat van de jaren 90. Dan hebben we nog eens Vanas a la Discoteca. Dit is Paradiso. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haaltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa Don Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Het is 5 uur gepasseerd. Dat betekent dat we begonnen zijn aan het tweede gedeelte. En weet je wat ik fijn vind? Dat is dat je direct in vuur en vlam staat met deze plaat. 5000 volt en I'm on fire. Een hele fijne namiddag allemaal. Tot en met 18 uur krijg je nog iets in de spits. Met zo meteen krijg je toch wel het een en ander te horen. Rond 5:30 doen we het weerbericht, maar zonder instrumentaal achtergrondje erbij. Want anders loopt dat weer mis. En dan krijg je ook 2 tempoplaten. Tegen 5:45 dan draai ik voor jou een geweldige plaat. Een van onze luisteraars heeft het gekozen waar zij dan toch weer vrolijk van komt. En ik heb ook nog een verzoekplaatje van mijn eigen vriendin. Die krijg je straks ook nog wel te horen. Dat is Linda Leus uiteraard. Van I'm on Fire gaan we even terug naar de 80's en daar vinden we toch wel een fijne groep. Ze zijn hun carrière begonnen in de jaren 70 en ze hebben het zo verder gezet tot midden jaren 80. Dit is nog eens Toto voor jullie en dat gaan we nog eens draaien met een van die grote klassiekertjes. Een klassebak, zo kan je dat toch wel noemen, hè? Want het is toch wel een plaat. Iedereen kent dat, iedereen kan daarvan genieten. Dit is Africa hier met Pros FM op onze FM-banden, DAB+ en dat ook wel internetkanalen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

It's all coming back to me now. Geweldige plaat van onze Céline Dion natuurlijk. Hè. Deze maand treedt ze op in Parijs en daar gaat ze alle grote klassiekers nog wel eens zingen. Als je nog geen kaartje hebt, ben je te raam voor de moeite, want het is helemaal uitverkocht. Hoe kan het ook anders? Dit is de laatste voor de boodschappen en dat is nog even een geweldige klassieker. Dan heb ik het over De Letter en De Boxstop.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Puls FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Later een jaar of drie geleden deze noodgeval van de formatie Goldband uit Nederland. We blijven nog eens met de Nederlandstalige platen zitten, maar dan eentje uit Vlaanderen. Met een geweldig covertje van onze Dolly Parton en Jolene. Maar nu gebracht door die andere meid die ook wel een klein beetje blond is. Misschien is niet zo groot geschapen als Dolly Parton, maar ze mag er wel zijn. De versie van onze Laura Lien ga ik nog eens draaien met dat covertje van die Dolly Parton.

0: Ga maar gerust zijn dat dat toch wel een fijne versie is van onze Laura Lynn. Ze heeft daar toch weer ja, een klein beetje centjes mee verdiend met dat covertje te maken. Dit was nog eens Jolien. Tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar wat andere muziek natuurlijk. Hè. Je krijgt straks net voor de reclameblok krijg je Mike Brand te horen met een geweldige Franstalige plaat. C'est ma prière, dat is toch wel de plaat die er zometeen gaat aankomen. Na twee geweldige dansplaten, Technotronic komt eraan met Like This. En onze Pitbull, die heb ik ook nog eens opgezocht met Give Me Everything. Allee, geniet er maar.
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

106 Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: Wat een mee zingertje toch wel. We hebben daar straks met Johnny Johnson gehoord dat hem ook nog een plaat speelde van Doris Day toen Pieter van Banden dat ook nog altijd speelde. Ik heb toen tegen Johnny Johnson gezegd, je bent goed bezig. Wat een dikke merci voor het momentje dat je nog eens meegeeft, want jij bent ook een grote. Dat heb ik tegen Johnny Johnson gezegd in een berichtje. En dan vond hij dan toch wel leuk en zegt ook wel dankjewel, maar dat is ook wel welgemeend. En we weten allemaal, Johnny Johnson is een van de toppertjes van Radio Frost toch wel. Goed, wat heb ik voor jullie klaarstaan? Het is tijd geworden dat we even teruggaan naar onze plaat van de luisteraar. En dat kan jij ook aanvragen. Je weet het hoe dat het werkt. Je kan het allemaal terugvinden op mijn Facebook kanaal. En dan tik je in Gerrit Humblet of Humblet Gerrit. En dan ga je naar het icoontje van DJ Babbelaar. Daar moet je zijn. En dan kan je daar toch wel terecht om jouw favoriete plaat aan te vragen waar jij vrolijk van komt. Wel, Greta heeft dat gedaan. En zij komt vrolijk van deze blijkbaar. De nooduitgang van Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

We lieten de radio even daveren met een plaatje op aanvraag van Linda Leus met Rafaella Cara. En Yaksumi, die ging er ook nog eens in mee. Deze Pedro. Een plaatje van een paar jaar geleden. Hè. Goed, wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Als alles goed gaat, draai ik nog de Hip to Be Square van de Huey Lewis. En die gaan we nog eens draaien voor jullie. Maar ook nog deze fijne, en dat is onze Foreigner. I Wanna Know What Love Is. Is een van de grote hits, maar dit is zowat de opvolger. Waiting for a Girl Like You. Is ook belangrijk. Niet zo mis natuurlijk. Hè. Is volgens mij even goed als die andere. Goed, wat mij betreft, ik ga ermee stoppen. Ik ben uitgepraat. Ik wens je nog een hele fijne avond met zometeen op de radio onze Peter Monsieur. Ja, Peter Monsieur toch wel. Nog een fijne avond. Graag tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd, zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
4: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
3: Ook benzinetanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt die stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen. Stijgende prijzen moeten we nu nog niet verwachten, luchtvaartexpert Luc de Wilde.
5: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
3: Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
6: Een jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd, waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus ja, je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk beloofde maatregelen blijft uithollen van ja, concrete betekenis en in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
3: Naar de 11e rit van de Vuelta dan. Die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart, onze landgenoot Jordi Meus, die werd derde. Wout van Aert sprintte mee, maar werd vijfde. Hij behoudt ook zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. En volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Een absolute hit uit de jaren 80 die de gemoederen flink heeft bezig gehouden. Dit nummer werd door een muziektijdschrift uit Amerika ooit uitgeroepen tot het slechtste nummer aller tijden. En toch zong iedereen het van A tot Z mee. Begrijpen wie begrijpen kan. Starship, we built the city. Een goeie avond, prosvrienden. Van harte welkom in Muziek Mosaïek.

En nog geen twee minuten klaar, maar wel meteen je dosis vitamine D binnen. Als de zon schijnt tenminste. Surfing Safari van de Beach Boys. Sam Goris beweert dat hij de zon heeft zien zakken in de zee. Nu vraag ik me af, zat hij toen aan de kust of had hij gewoon wat te lang naar het plafond van de feesttent liggen staren? Hoe dan ook, meebrullen is verplicht. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Voor de

Tony en Robert van Hemert met Fisherman's Friend. De titel en het concept zijn een duidelijke humoristische knipoog naar de bekende sterke menthol keelpastilles. Ik vind het alleszins beter klinken dan keelsnoepjes om de stembanden op te warmen. Jess Green scoorde in 1976 een gigantische wereldhit met Nice and Slow, maar liet een paar jaar later zien dat het ook wat sneller kon met dit nummer.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-76-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
3: Pols FM.
4: Goedenavond.
5: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning.

Een grote shot nostalgie op Radio Pros FM. The Grease Megamix met Olivia Newton-John en John Travolta. Straks pure klasse van Grover Washington. Just the two of us. Maar eerst de tijd voor wat Latijns-Amerikaanse romantiek. Julio Iglesias, Quiereme Mucho.

Het volkse sentiment Jurgen Dilano, die niet alleen bekend staat om zijn eigen warme stem, maar ook een behoorlijk verbluffende Eddie Wally-imitatie in huis heeft. Vandaag liet hij geweldig even voor wat het is en ging hij voor de echte emotie. Waarom voel ik nog steeds? We gooien het roer 180 graden om met de jeugd van tegenwoordig, de Like Me-cast. Mag niet dit, mag niet dat. Maar ja, regels zijn er toch om af en toe een heel klein beetje te overtreden.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Aan de muziek zou je het niet zeggen, maar toen John Watts dit nummer schreef, kon de band elkaar niet meer luchten of zien. Na een chaotische rondreis door Europa was So Long de muzikale manier om te zeggen: het was gezellig, maar ik ben er even helemaal klaar mee. Fisher Z. Ben je een raketwetenschapper of zie je eruit als Brad Pitt? Mooi geprobeerd, maar Shania Twain haalt er haar schouders bij op. That don't impress me much. Het boeit haar niet. Allee, vooruit. Ow.

Hij stond aan de wieg van carrièremakers van onder meer Helmut Lotti en Jasmin en zelf tientallen hits gescoord. John Terra, Nooit of Nooit. Het leven lacht je toe en ook het tweede uur lacht ons toe. Maarten

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pro's activiteitenkalender.
3: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Julia Smet, ik voel de zomer in jou en mij. Meteen een paar graden warmer in de studio. Danny Fabri draait al mee sinds de jaren 70. Met de juniors liet hij zien dat er op feestvieren geen leeftijd staat. Een waarschuwing voor het servies in de kasten, want de tent staat op zijn kop. Muziek Mozaïek, deel 2.

Smokey Living Next Door to Alice. 24 jaar lang naast Alice wonen en er pas bij haar vertrek achterkomen dat zij het was. Ja, dat gebeurt nog, hè. De volgende man lag te piekeren over het plotselinge gigantische succes van de band en kon de slaap maar niet vatten. Tot nu toe is het tijdloze pop uit Australië. Man at Work, Overkill. En daarna halen we de Willy nog eens boven. Willy Sommers, die in 1971 pas 19 jaar oud was toen hij deze plaat inzong. 7 anjers, 7 rozen.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

single over afscheid nemen, maar dan wel in stijl. Wiltura alleen gaan. Christophe bewijst met dat gevoel dat hij het feestrecept nog altijd tot in de puntjes beheerst.

Dan zeg je natuurlijk Frans Bauer, hè. Hij gaf ooit toe een gigantische zoete kou te zijn. Dat verklaart meteen waarom hij de liefde vergelijkt met cacaobonen. Ja, ieder zijn vergelijking natuurlijk, met alle respect. Het is calorievrij, maar wel heerlijk zoet. Jouw hart is als chocolade. Terug naar midden de jaren 90. Robert Miles, Children.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

Bol.com is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Het werd de eerste instrumentale nummer 1 hit die uit een filmsoundtrack voortkwam. Uit 1963 The Shadows, die iets unieks presteerde voor de film Summer Holiday. Ja, je moet het maar eens gaan opzoeken. Een heerlijke portie foute pret uit de jaren 70. Mr. Walkie

0: Status Quo, rocking all over the world. Het goede nieuws van vandaag, ik stop met praten. Het nog betere nieuws, er komt alleen maar topmuziek aan. Ik wens je nog een fijne woensdagavond en tot morgen.
1: Dit was Muziek Mozaïek.
2: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten...

0: desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: This is red. This is the color red. This is blood. He's speaking to you. This is good. This is fucking really good, man.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Look everyone, he's coming through the doors.
7: Brilliant! He didn't even open them!
6: He's here!
8: Quick, Rick, do the speech.
7: Hey!

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Pros FM.
5: Regionaal nieuws.
6: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermiswuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegang en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa del Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanvallen.
4: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
3: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten, omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde. Nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haaltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa Don Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de